Nu de eerste kapitel aan Jacobus, de eerste drie vers. Jacobus, God in dem Herr Jesus Christus in geloof, aan de 12 stam, die weten breed verstreid zijn, een gras. Reken dat als vrede, mijn brede, wanneer je een verschillende proef en een volle, dan je weet dat de proef dort toe is dat je door de bestonen kennen. Hier hebben we dan een brief en een Bibel, die van Jesus zijn halfbroeder, nu dat vlees nu gekomen is. Doch als hij des brief ontvangen deed, zegt hij niets van zijn verwantschap. Hij stelt zich ver als God, in dem Herr Jesus zijn geloof. Mensen willen zich gewoonlijk zeer pochen, wanneer ze met een zeer beriemde persoon verwant zijn. Dat is aber niet aan Jacobus te zijn. Wanneer we daaraan denken dat Jesus als een mens geboren weer en een familie opwassen deed met andere brede en zestre, dan kan we zien dat het wat zijn schwaaien was voor zijn brede en arm als den Messias te leven. God zij dank dat ze schließlich zagen dat hij werkelijk weer waar hij zit, hij weer. Dat is een grote zegen van je lieden en een familie ook en Jesus Christus toop je bungen zijn. De nome Jesus weer een nome dat te veel jongens je jeeft wordt. Aber als de engel to Marie wegen Jesus red, zeed hij dat ze zal aan den nome Jesus geven, dan hij wordt zijn volk van ere zinde raden. Also is zijn nome gemeen, aber voor arm houdt dat een zeer wichtige mening. Jacobus brukt aber twee andere nomes met zijn irdische nome toop. Hij brukt zijn volle nome, Herr Jesus Christus. Zoals we gezien hebben, Jesus is zijn irdische nome, hij kwam als een mens, die nome Herr brengt hem gelijk met God. Hij is werkelijk God, die een mens lief, nu deze eerd kwam. Johannes zegt dat het woord Jesus wordt vlees, een mens, en woont maak ons. Hij is de Herr, God van alle eeuwigheid Herr. En dan heeft Jacobus hem ook de nome Christus. Dat meent de engezalfde, eener dem God engestalt heeft. Voor de Juden werd dit een nome voor den Messias, dem God no aanschrikken wordt. Jacobus houdt Jesus als zijn rader, zijn God en zijn Messias aangenomen. En mijn vriend, dat is ook wat du doen moet, wanneer du was zelig worden. Jacobus geeft zichzelf tot God en tot Jesus aan als een leef geloof. Dat meent dat hij dem Herr Jesus

als Dreck gejeten had en zich ganz moeit en zijn karf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Dreck dit te doen? Waarom ze wasje aan? De heeft het toch zo goed bij ons. Die schreeuwt vreten, die heeft een warme baden, die heeft alles bij ons. Ik zeg maar mij aan, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wil ik niet verstaan. Dat kan het niet zeggen. Aber zei wie mensen niet verschnellen krijgen. Gott heeft ons lief. Hij heeft ons alles wat we brauchen. Gott sorgt voor ons. Hij heeft ons leven. Hij heeft ons een huis, wo wir bijna leven kunnen. Hij heeft ons untertreten en van allem genoeg. En wie rennen van hem weg? Wie temmen ons niet om hem? Ons is dat een dünnt. Wie rennen einfach onze wei. Is dit niet kreuzer als Jack dat te doen heeft?

0: de klok is 5 met 30 minuten.
1: Een herzlicher Gruß en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harsen.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zindag Samaris klok 9, zindag Schoel in klok 10 de hauptgottesdienst en aan klok 6 de oevenversammlung. Onze onschrift Erstbaks 248 wordt temmelijk Chihuahua, Mexico 31500.

als Jack gegeten had en zich ganz moeit en zijn kalf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom ze wasje aan? De heeft het toch zo goed bij ons? Die schreeuwt vreten, die heeft een warm het baden, die heeft alles bij ons. Ik zeg maar mij aan, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wir ook niet verstaan. Jack kan het ook niet zeggen. Aber zei wie mensen niet verschnellen kreizen. Gott heeft ons lief, hij heeft ons alles wat wir brauchen. Gott sorgt für uns, hij heeft ons leven. Hij heeft ons een huis, waar we bijna leven tennen. Hij heeft ons ontetraten en van allem genoeg. En wie rannen van hem was? Wie temmeren ons niet om hem? Ons is dat een dunt. We rannen einfach onze wei. Is dit niet kreizer als Jack dat te doen heeft?